Is niet nou, oké, we gaan een tachtentje, ik heb er heen. Wel, denk lekker dan. Ik tas nu Lorok. Ik ben naar Gort, ik heb er een trucken. Let's kill O'Slaser. Brand new channels. His 13 a heron.